0: In Shirai FM 104.5. Emu yedin. In Shirai FM 104.5. Emu yedin.
1: Oh yeah! Come on!
2: Ishra
3: 104.5.
2: Emu yedin.
4: Me se so fa pankro no a omuti ofie kwanso mankranzo adu jama ofie kwanso ofinzo ofie kwanso na hwe nipa dome eti ofie kwanso the boy's mind 1 pm 2 ofie ntimfie ntu ofie kwanso ye